0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond van

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne, maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Hokkien, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Griekse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: was up, I was down.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefende om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren, met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%... inclusief automatische prijscompensatie plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïnse trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars, en hartelijk welkom bij Stromen van Zegen hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is Willem Verhagen en ik heb het programma voor u samengesteld. Ik wens u veel luisterplezier op deze maandagavond.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u eigen keus en daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma tot 9 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur op de maandagavond. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma en u kunt nu bellen naar 0187 68 26 30 voor een verzoek. Wat dit programma betreft, tot volgende week en anders graag tot straks na het nieuws van 7 uur.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, hartelijk welkom bij het programma Stromen van Zegen. Een 2 uur durend programma van geestelijke muziek, psalmen en liederen die u heeft aangevraagd. Ook kunt u tijdens de uitzending nog een verzoek aanvragen. Er is nog ruimte voor een verzoekje. Aan de telefoon zit Mario Vlietland. Het nummer is 087 68 26 30. De techniek is in handen van Kees Grimwis en mijn naam is Lina van den Houten en ik mag de presentatie voor u verzorgen. Dan gaan we nu naar het eerste liedje luisteren en dat is Ik zag een kuikentje. Voor al onze kleine luistervinkjes ook deze week weer het eerste liedje voor jullie. Een fijne schoolweek toegewenst en welterusten voor straks. En je krijgt het van ons team. En het wordt gezongen door Ellie en Rickert.

Het volgende nummer is In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dit lied werd aangevraagd voor Adrie van den Berg Hoek en Pie van Oostenbrugge. Adrie hoopt 16 september jarig te zijn. We wensen haar een goed nieuw levensjaar toe. En Pie krijgt het lied voor een bemoediging. De groeten vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. En het wordt gezongen door het mannenkoor Rehoboth plus bariton.

Dan gaan we naar Westvoorne in Goederede, waar de heer Tinus Jansen gisteren zijn verjaardag mocht gedenken. Van harte gefeliciteerd en wij wensen hem nog vele gezegende jaren toe, samen met Clary en allen die hem dierbaar zijn, met een hartelijke groet van Jo en Krijn Tanus. En het lied is De Heerlijke Stad, gezongen door het mannenkoor Eiland Urk.

0: Dan krijgen we Psalm 68, vers 10 en 16. 5 september mocht onze vriend Kees Meijer jarig zijn. Kees, van harte gefeliciteerd en we wensen je nog een goede en gezonde jaren toe, samen met Greta van de Vriendenclub. En het wordt gezongen door mannenkoor Ethan uit Ierseke.
1: Ja.
0: Ach, dit is ook nog een verzoek voor mijn schoonzus Jans van de Groef uit Dirksland. Aanstaande woensdag hoop je jarig te zijn. Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag en een nieuw levensjaar en veel gezondheid toegewenst van Saya Keizer. Ja?

Sorry, er ging even iets mis. We gaan verder met het volgende lied, Ziet in blinden razernij. Dit lied is bestemd voor Jan van Koppen in de Vrietberg. Je krijgt dit lied ter bemoediging aangeboden van de familie van de klooster. En het wordt gezongen door het visserkoor Crescendo uit Urk.

Dan krijgen we weer een psalm. En dat is psalm 84, vers 1, 2 en 6. En deze psalm werd aangevraagd voor Annie Boer. Een hartelijke groet en verder herstel toegewenst door Dirk en Teunie. En het wordt gezongen door het mannenkoor Stereo plus Samenzang.

Ben reizend naar die stad. Voor Riet en Job troost. En Aad en Sam van den Houten. Zomaar een hartelijke groet van Gert en Lina. Het wordt gezongen door het mannenkoor Eiland Urk plus bariton.

Dan krijgen we Psalm 89, vers 1, 7, 16 en 20. Morgen is 15 september, hoopt de Heer geen notenboom, Vlietberg, onder een vierjarig te zijn. Alvast een hartelijke felicitatie en wensen hem een mooie verjaardag toe. En dat krijg je van ons team. En het wordt gezongen door samenzang met bovenstemgroep.

Het volgende lied, Ik zie een poort wijd openstaan. Het is bestemd voor K. de Vries in Westvoorne. Zomaar een hartelijke groet van je ouderenbezoekster. Het wordt gezongen door 1600 mannen uit Katwijk.

U kunt nog steeds een verzoekje aanvragen. Er zijn nog een paar plaatsjes vrij. We gaan nu eerst naar het nieuws luisteren en daarna komen we terug met de meditatie. En dat gaat over Psalm 91. Blijft u luisteren. Tot straks.

0: Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Dan krijgen we nu de meditatie. En het gaat over schuilen bij het hart van God. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Staat in Psalm 91, vers 2. Vlak voor ons oude huis stond een bushokje. Meestal zat er niemand, behalve als het regende. Dan was het druk. Iedereen schuilde daar, totdat de bus kwam. Dan was het bushokje te klein. Als ik het zag, moest ik vaak denken aan de manier waarop God, waarop we God dienen. Gebruiken we God ook niet vaak als een plek om te schuilen als het tegen zit? God is een schuilplaats. Ik vertel je een verhaal. Je weet dat er in het Midden-Oosten veel bombardementen zijn. Tijdens de beschieting vluchtte een familie de schuilkelder in. Het was er veilig. Toch was er een klein meisje bang. Ze kroop bij haar vader op schoot. Ze legde haar hoofdje tegen zijn borst. Langzaam kwam ze tot rust. Toen zei ze, papa, ik hoor je hart kloppen. De vader lachte en zei toen, dat klopt voor jou. En niemand en niets krijg je daaruit. God zegt dat zelf in zijn woord. Ken je Psalm 91? Die psalm gaat daarover. Een psalm om blij te zingen als het goed met je gaat. Op alle mogelijke manieren wordt daar bezongen dat je niets kan overkomen als je bij God schuilt. Daarom is het een moeilijke psalm als je leven anders loopt. Maar vergeet nooit het slot van dit lied. Het laatste woord in deze psalm komt niet van mensen, maar van God zelf. Deze woorden zijn aan ons gericht. Daar staat een geweldige zin. In de nood zal ik bij je zijn. De boodschap van Psalm 91 is dus niet als een gelovige geen problemen zal kennen of geen last zal hebben van het kwaad. Het klopt dat er geen macht in de wereld tegen hem is opgewassen. Maar dat betekent niet dat een gelovige geen nood kent. God zegt, in de nood zal ik bij je zijn. Hij beschermt je. Psalm 91 geeft antwoord op de vraag op welke manier je moet omgaan met het kwaad in deze wereld als het regent en stormt. Het antwoord is, richt je in de nood tot God. Schuil aan zijn hart. Hij is jou nabij, ook in moeilijke tijden. Ook wanneer succes uitblijft en je te maken krijgt met een ernstige ziekte, dreigende gevaren of groot verdriet. Geloof dat God je schuilplaats is. Ook als jou iets verschrikkelijks overkomt. Juist dan ervaar je hoe geweldig het is om te schuilen bij God. Zoals het kuikentje van het kinderlied mag schuilen onder de vleugels van zijn moeder, zo mogen wij ook schuilen bij God. Daarom dit lied, U bent mijn schuilplaats, Heer.

Jeruzalem, gij gouden stad, door engelen omringd, naar u verlangt ons hart. En het is bestemd voor Adam en Klaasje van Huizen in de Vlietberg. Adam was jarig. Een hartelijke felicitatie van zijn zus en zwager. Ze wensen jullie een gezegend nieuw levensjaar toe. Hartelijke groet van Piet en Corrie het Mannetje uit West-Voorne.

Voor Tineke en Dick Voogd. Vertrouw op de Heer, al is het soms moeilijk. Je krijgt het van je kerkbuurvrouw ter bemoediging en beterschap gewenst. Het wordt gezongen door Deo Cantemus.

Ik zag mijn moeder knielen. En dat is bestemd voor mij en Gert. We willen jullie een muzikale felicitatie brengen, omdat jullie aanstaande zaterdag 57 jaar getrouwd zijn. We wensen jullie Gods zegen op jullie verders huwelijksleven. En dan krijgen we de hartelijke groeten van Sam en Aad. Dank je wel, hoor. Het wordt gezongen door het mannenkoor Sion.

Dan krijgen we de avondzang. En het is bestemd voor het radioteam en alle luisteraars. Allen hartelijke groeten van Leni Kruidenier. En het wordt gezongen door het Visserskoor Crescendo uit Urk.

Jezus bloed maakt vrij. Voor Jans van der Groef uit Dirksland. Jans, ik wens je aanstaande woensdag 16 september... een goede en fijne verjaardag met allen die je lief en dierbaar zijn. En God zegen gewenst in de avond van je leven. En dat krijg je van je vriendin Ma Kleinenberg. Hartelijke groet. Het wordt gezongen door het mannenkoor Urk.

Dan gaan we nu luisteren naar Psalm 150, 1, 2 en 3. Het is een samenzang uit Ede, uit de Oude Kerk. Loof God, loof hem in zijn... Loof God, loof hem zijn naam alom. Loof hem in zijn heiligdom.

Het volgende lied is Heer, wilt u mijn leidsman wezen? En het is voor Goris en Geertje Pijl, een bemoedigende groet van het havenhoofd. Het wordt gezongen door het gemengd Drechtstedenkoor.

Blijf bij mij, Heer, voor de bewoners van Ebbe en Vloed in Oude Tongen, ter bemoediging van familie Den Ouden. En het wordt gezongen door diverse koren.

Lichtstad met uw palenpoorten. Dit lied is bestemd voor Nel Westdijk-Pijl in het Schelphoekje. Nel mocht afgelopen vrijdag jarig zijn. Alsnog een muzikale felicitatie en een goed nieuw levensjaar toegewend. Samen met Kees en allen die je lief zijn van Co Tanis uit de Stoven. Ook is het voor Joke Klepper een bemoedigende groet van alle vrienden. En het wordt gezongen door het Visserskoor Crescendo uit Urk.

Haven van rust voor enkele bewoners in de Vrietberg. Kees Westdijk, Jan van Koppen, Adrie van Wezel en verder alle bekenden van de koffietafel. Dit lied krijgen jullie aangeboden van de vrijwilligers van de Vrietberg en het wordt gezongen door het mannenkoor Sion.

We zijn weer aan het einde van ons programma gekomen. We hopen dat u ervan genoten heeft, want daar doen we het voor. Wij als team wensen u een gezegende week toe, waar u ook bent. Hij zorgt voor u. Tot ziens.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep Archipel.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Bij de concertzender is het nu tijd voor Sanssouci. In de 18e eeuw werd de westerse muziek populairder dan ooit tevoren. Landen die vanuit een heel andere muziekcultuur hadden, vallen één voor één voor de charme van opera's, symfonieën en sonates. Eén zo'n land is Rusland. Daar begint de verwestering al als Peter de Grote rond 1700 besluit tot ingrijpende hervormingen. In de nieuwe hoofdstad Sint-Petersburg is westerse muziek meer dan welkom. Bij zijn opvolgers, of liever gezegd opvolsters, wordt deze trend doorgezet. Tsaritsa's Anna, Elisabeth en Catharina de Grote laten hele operagezelschappen komen en westerse componisten gaan zich permanent in de Neva-stad vestigen. In 2014 bracht Cecilia Bartoli een selectie uit van aria's uit opera's die voor het Hof van Sint-Petersburg zijn geschreven. De stijl is Italiaans, de meeste teksten ook. Een enkele opera is in het Russisch. Voor ons is dat natuurlijk interessanter. We horen nu twee aria's uit Alcesta van Herman Raupach. Een aria van Alceste, die alles voor haar geliefde over heeft, en een bravoerstuk van Hercules, als hij voor Cerberus staat. Omdat de rol van Hercules voor een castraat is, kan Bartoli beide aria's zingen.

U hoorde de aria's Ido na Schmert, Ik ga me dood tegemoet en Razversi Pios Cortani, Hond, sper je muil open, uit de opera Alcesta van Herman Raupach. Naarmate de westerse muziek wortels schoot in Rusland, kwamen er ook componisten van eigen bodem op. Een verhaal apart is de vioolvirtuoos Ivan Chandrotskin. Hij zorgde aan het hof van Katharina voor instrumentale muziek. Daarbij mocht hij zijn eigen talent volop de ruimte geven. Hij schreef verschillende sonates voor onbegeleide viool. Deze werken zijn uniek in hun soort, want welke componist uit de klassieke tijd deed dat nu helemaal? We horen zijn tweede sonate in S groot.

U hoorde de telesonate voor onbegeleide viool in S groot van Ivan Chandrashkin. Het werd gespeeld door Anastasia Chitruk. Niet alle Russen waren zo gecharmeerd van westerse muziek. Eind 18e eeuw schreef een zekere Alexander Belozelski: Mozart is zeer moeilijk en daarom hooggeacht bij de instrumentalisten. Maar hij heeft kennelijk nooit het geluk der liefde gekend, want geen enkele melodie komt uit zijn hart. Einde citaat. Belozelski was vast ook niet te spreken over de virtuose aria's en sonates die we net hebben gehoord. Nee hoor, veel Russen hielden meer van het melodrama. In deze kunstvorm wordt de toneeldialoog gesproken en met emotioneel geladen muziek ondersteund. Alleen de koren worden nog gezongen, net als in de klassieke tragedie. Een Russische componist van melodrama's is Yevgeny Fomin. We horen nu de ouverture en het slot van zijn melodrama Orfei Evredika. Vooral de koren trekken de aandacht. Hun lage, monotone muziek klinkt dreigend, broeierig, intens Russisch. Hiermee neemt Fomin al een voorschot op de buitennissige muziek waar Russische componisten later zo beroemd om zouden worden.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Acadie, in het Frans Acadie, was een gebied in het noordoosten van Noord-Amerika dat beheerd werd door Frankrijk. Acadie bestond uit delen van het oosten van Quebec, New Brunswick, Nova Scotia en het huidige New England, en verder naar het zuiden toe het tegenwoordige Philadelphia. De eerste Europese kolonisten die daarheen verhuisden begin 1600... kwamen uit het gebied van Plumartin tot Poitiers in het departement Vienne, in het westelijke deel van Midden-Frankrijk. In de cultuur die deze Fransen meenamen was muziek een belangrijk onderdeel. De Canadese sopraan Suzy Leblanc keert terug naar haar roots met La Vieille de Noël, een opname van traditionele liederen uit de bundel Ronde et Chansons Populaires Illustrées. Suzy Leblanc heeft Acadische volksliederen zorgvuldig geselecteerd die het winterseizoen vieren van Kerstmis tot Maria Lichtmis, in het Frans bekend als La Chandeleur, een van de grootste feestdagen van het jaar in Acadia. Mensen verkleedden zich, maakten feest en brachten voedsel naar de armen. Deze liederen, afkomstig uit verschillende streken in Frankrijk, werden voornamelijk gezongen door de Acadiërs uit de Memramcook-vallei in New Brunswick, Canada. In deze donkere dagen voor Kerstmis hoort u melodieën die Acadische generaties al eeuwenlang zingen.

Naast sopraan Suzy LeBlanc hoort u in een steeds andere bezetting diverse instrumenten, zoals viool, harmonium, melodica, gitaar, accordeon, slagwerk en bas. De bundel waar ik het net over had, Ronde et Chansons Populaires Illustrées, komt uit Frankrijk. Het werk werd eind jaren 1890 in Parijs uitgegeven en is prachtig geïllustreerd. De Arcadische voorouders brachten veel mooie liederen uit Frankrijk mee, die van generatie op generatie werden doorgegeven. De kerstmelodieën zijn soms vernoemd naar hun plaatsen van herkomst. Noël de Cluny, Noël Dijonnet, Noël Lorrain, Noël Bourguignon en Noël de Paris, dat u net hoorde, om er maar een paar te noemen. Hier zijn er nog meer.

sopraan Suzy Leblanc in het ensemble hoorde met kerstlieden uit Acadie of Acadie, door Franse kolonisten meegenomen naar het noorden van Amerika. Ze zijn later, rond 1890, opgetekend en gebundeld. Een neef van Suzy Leblanc ontdekte deze liedbundel en samen met andere muzici maakte ze nieuwe arrangementen. Ze ontving de Orde van Canada in 2015 en 4 eredoctoraten voor haar productieve uitvoeringen van oude muziek, evenals voor haar bijdrage aan de Acadische cultuur. Luistert u verder naar Suzy Leblanc en het ensemble, om te beginnen Cantique de Noël. Een speellijst met titels en uitvoerende vindt u in de gids 14 december op concertzender.nl.

Als opmaat naar de komende kerstdagen hoorde u kerstliederen uit Arcadië, destijds meegebracht door kolonisten uit Frankrijk, geselecteerd en uitgevoerd door de Canadese sopraan Suzy Leblanc. Technicus Art Veerman en ik, Evert-Jan Nachtegaal, wens u alvast gezegende kerstdagen. Nog één keer dit jaar, 28 december, komen we weer met een nieuw programma, en dan met December Songs, met Maartje Rammelo. Graag tot dan.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: 1967, To Love Somebody, The Bee Gees.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Een plek waar je topkwaliteit keramiek kunt bewonderen en aanschaffen. Een vereniging die volop inzet op bewegen met vanaf nu ook dansen. Het CNA-pand in Vlaardingen wordt omgetoverd tot een expositieruimte. Nou, dat zijn de onderwerpen voor vanavond. Goedenavond en welkom bij de late avondshow. Het laatste uur van de dag vullen met relaxe muziek. Het laatste nieuws en boeiende achtergronden uit Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. We trappen af met een klassieker van de Rolling Stones, Fool to Cry. Ik wens je veel luisterplezier het komende uur met de late avondshow.

The Cars met Drive. Straks een bijzonder gesprek met Joke Doedens, mede-eigenaar van Gallery Terra in Delft is dat. Een bijzondere plek voor liefhebbers van hedendaagse keramiek. En wat maakt keramiek zo bijzonder en wat is het verhaal achter de gallery? Nou, dat zometeen straks na Mud met The Secret That You Keep.

0: Mijn gast in de studio is Joke Doedens en die is van Terra in Delft. En wat Terra is, ja, dat ga ik er even vragen. Want Terra, dat heeft met aarde te maken, Joke. Welkom overigens.
1: Dank je.
0: En aarde, daar doe je wat mee, hè? Met klei eigenlijk. Toch?
1: Ja, Galerie Terra Delft is een galerie gespecialiseerd in hedendaagse keramiek. En keramiek is gebakken klei. Dus dat is. En klei is aarde, dus vandaar de naam.
0: Ja, maar het is ook allemaal mooi beschilderd, heb ik wel eens gezien.
1: Ja, het is. We werken nu op dit moment met zo'n 80 kunstenaars, waarvan werk in de galerie aanwezig is. En iedereen heeft zijn eigen techniek en iedereen heeft zijn eigen vormgeving. En daar, dat is soms heel kleurrijk met allerlei glazuren en kleurmiddelen en zo. En soms is het ook gewoon de kleur van de aarde.
0: Ja, toch wel. Dat kan ook nog, ja. De galerie is laagdrempelig, zeg je ergens? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, nou, we hebben altijd, tenminste, ik heb altijd angst om zo'n galerie binnen te stappen waar een grote lege ruimte met aan het einde iemand met een zwarte bril achter een computertje zit. Ja, dat is.
0: Klinkt heel beeldend, maar.
1: dat durf je gewoon niet zo goed. Dus we hebben eigenlijk vanaf het begin. Hebben wij gedacht van we moeten het zo maken dat iedereen gewoon onbekommerd binnenkomt.
0: Ja.
1: Dus het eerste deel van de galerie is eigenlijk een winkel. Dus we hebben een combinatie van een winkel en een galerie. En daar, daar gaat ook een winkelbel, ding-dong. En daar kan je een mooie vaas kopen of wat kopjes. Ja. Wat laagdrempeliger gebruiksgoed, zeg maar.
0: Maar er staan ook voorwerpen die wat meer kosten dan een eierdopje, hè?
1: Zeker. Ja, we hebben dan de tweede ruimte, daar staan meer de kunstvoorwerpen. En in de derde ruimte hebben we telkens een wisselende tentoonstelling.
0: Want de galerie is aan jullie twee. Jullie zijn twee eigenaren. Hè? Maken jullie dan nog ook eigen werk?
1: Ik niet.
0: Nee?
1: Behalve factuurtjes en persberichten.
0: Oh ja, je bent
1: maar,
0: voor dat de zakelijke kant.
1: De zakelijke kant. Maar Simone is maker. Die is opgeleid als keramist. Ja,
0: ja. Kleurrijke zaken heb ik wel gezien, zei ik al. Dus dat is allemaal mooi om binnen te lopen. En je zegt zelf, nou ja, niet bang zijn om binnen te lopen. Want je hoeft niet eens een vaas van 300 of 400 euro te kopen. Dat kan wel. Maar je mag ook een eierdopje meenemen.
1: Ja, precies. Of alleen maar kijken.
0: Alleen kijken, mag ook.
1: Ja, en we hebben wat dat betreft ook best wel vaak aanloop dat mensen vragen van, moeten we entree betalen? Die denken dat het een soort museum is of zo. Die zeggen, nee, kom gewoon binnen en kijk. En door te kijken kan je ook leren het waarderen. Want veel mensen hebben niet zoveel verstand van keramiek. Die hebben daar niet meteen een beeld bij van wat het allemaal behelst.
0: Ja, en dat kunnen ze in Galerie Terra dan krijgen. En alles uitgelegd krijgen wat nodig is.
1: Ja.
0: Je hebt regelmatig kunstenaars van over de hele wereld. Komen die dan ook wel naar Delft toe?
1: Jazeker, die bezoeken ons.
0: Ja, je zei artist in residence, dus dat is al iemand die komt naar jullie toe.
1: Ja, en we hebben soms huisvesten we ze ook, dus dan logeren ze bij ons.
0: Okay.
1: Want dat is wel een beetje in de keramiekwereld. Hè? Dat is heel, voor ons is het normaal, maar als ik mensen uit andere disciplines spreek, blijkt dat toch wel bijzonder te zijn. De keramisten zijn over het algemeen heel lief voor elkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus als ik naar het buitenland ga en ik ga naar een van onze kunstenaars of zo, ach, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ze vragen van, blijf je overnachten? Je blijft toch zeker wel eten?
0: Ja, ja.
1: En nou, zo. En dat is niet alleen in Nederland, maar hebben we gemerkt in de hele wereld dus zo.
0: Kun je zeggen dat het bijna één grote familie is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een van onze kunstenaars, die komt uit het Verenigd Koninkrijk. En die zitten nu met die Brexit. Dus die kunnen gewoon hun spullen niet meer naar Europa brengen.
0: Oh nee?
1: En dat is allemaal op slot. Met die, zeker voor individuele makers is het bijna ondoenlijk om die Europese Unie in te komen.
0: Ja, ja, dat is moeilijk.
1: Dus die doen dat niet meer, die kunnen dat niet.
0: Nee.
1: En John zei echt tegen mij, ik mis zo mijn keramiekfamilie. Dus hij heeft dat echt zo letterlijk uitgesproken.
0: Het is wel dat het
1: is echt
0: familie
1: een familie.
0: Galerie Terra, in de Nieuwstraat in Delft.
1: Ja.
0: Gewoon binnenlopen, zei je al.
1: Zeker.
0: Als mensen denken, ik wil toch eens even nog wat anders weten, de website, dan kunnen ze even kijken van tevoren.
1: Ja, we hebben een website waar mijn streven is om daar alles op te zetten wat we in huis hebben. Heel veel.
0: Ja.
1: En er zit ook een webwinkel aan vast. Dus je kunt ook op afstand je moet eigenlijk eerst even komen.
0: Ik wou net zeggen, je wil het toch in handen hebben en kijken wat het is.
1: Precies.
0: Dat lijkt
1: me
0: beter. Ik dank je wel voor het gesprek. Joke Doedens, een van de eigenaren van Galerie Terra in Delft. En nog niet van plan om daar iets mee te stoppen of zo.
1: Nee, absoluut niet.
0: Gaat gewoon door. Dank je wel voor het gesprek.

En dat was Dave met Esse Par Hasard. Een sfeervol Franstalig nummer waarin Dave zich afvraagt of een ontmoeting of liefde zomaar toeval kon zijn. Een mooie klassieker uit de jaren 60. Zometeen bewegen, muziek en gezelligheid voor senioren. De Schiedamse seniorenvereniging Soos Blauwhuis bestaat dit jaar 10 jaar. Nou, straks daarover van alles en nog wat. Eerst Meruvian. Prachtig nummer. The Escape. The Great Escape. Uit

0: 10 jaar seniorenvereniging Soos Blauwhuis in Schiedam. En hier aan tafel de voorzitter, Cor Heukels. Welkom, Cor.
1: Dank je.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Ik voel wel aan dat het jubileum feestelijk gevierd gaat worden. Maar eerst eventjes, wat is dat voor een vereniging?
1: Ja, Soos Blauwhuis, dat is een seniorenvereniging. Nou, wat senioren zijn, daar kun je allerlei discussies
0: over. Ja, ik wou het eigenlijk net aan jou vragen. Wanneer ben je officieel senior?
1: Ja, ik heb er al de flauwe grappen over.
0: Nou, doe er maar één.
1: Bijvoorbeeld, met voetballen, wanneer ben je dan senior? Op je 18e. Dus dat is dus een enorm rekbaar begrip.
0: Okay.
1: Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de gemiddelde leeftijd ver boven de 50 ligt bij ons in de vereniging.
0: Nou, dus ik hoor het al jong en vitaal nog. Die vereniging, heeft die een bepaald doel of een bepaalde missie?
1: Nou ja, we hebben een sociaal-maatschappelijke missie. Hè. We zijn de huiskamer van Schiedamse senior, zeg maar. We hebben een grote ruimte en daar organiseren we allerlei activiteiten.
0: Nou las ik ergens in jullie informatieboekje dat jullie ook sociaal-maatschappelijk werk doen en belangenbehartiging.
1: Ja.
0: In welke zin kan je dan als senior bij jullie terecht?
1: Nou ja, kijk, wij zijn geen hulpverleners. Hè?
0: Nee.
1: Dat onderscheid maken we wel heel erg. Maar we hebben een behoorlijk aantal vrijwilligers die ook behoorlijk ingeschoten zijn in het Schiedamse. De weg weten. Dus heb je een probleem, gaan wij dat niet oplossen.
0: Maar wel de weg wijzen.
1: We kunnen je wel de weg wijzen. Hè? En naar de instanties verwijzen waar je wel goed geholpen kunt worden.
0: En over wat voor soort problemen heb jij dan?
1: Ja, dat is enorm divers. Het meest wat we zien is bijvoorbeeld met de belastinginvulperiode. Dus van maart tot mei. Worden er zo'n 400 leden worden geholpen met het invullen van de belastingformulier.
0: Mooi zeg.
1: En daaromheen, overlijdt iemand, de partner, die moet ook allerlei dingen regelen. Nou, daar kunnen we dan zeg maar de weg wijzen.
0: Nou willen jullie natuurlijk ook dat mensen langer zelfstandig thuis blijven.
1: Ja.
0: Dus niet in een isolement raken.
1: Ja.
0: Dus er zijn vast ook hele gezellige dingen die jullie doen.
1: Absoluut.
0: Zoals?
1: Nou, zoals. Dat begint op maandagochtend al met de stoelgym. Hè.
0: Ik was even bang dat je stoelendans ging zeggen.
1: Nee, ja, nou, dat doen we dan net niet. Nee, maar kijk. Het streven is om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dat betekent dat je ook een vorm van fitheid moet hebben. Zowel geestelijk als lichamelijk. Nou, daar doen we van alles aan. Er wordt gegymd, geyoga'd, gefietst, gewandeld, gebiljard, koersbal. En niet te vergeten, daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En dat is een waanzinnig succes, dansen.
0: Aha, en hebben we het dan over stijldans of ga maar los?
1: Ja, ga maar los.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, en dat mag dus van alles zijn. Hè? Dus
0: ja.
1: Je mag ook stijldansen.
0: Ja.
1: En we hebben ook een lijndans middag. Nou, kortom, dat.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd waar die climax, hoe die eruit gaat zien. Want het 10-jarig jubileum, even een greep uit het programma. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, het programma is niet zo heel ingewikkeld. Het wordt om 1 uur trappen we af door de wethouder. Dan uit volle borsten.
0: Dat is zo'n leuk koor.
1: Ongelooflijk.
0: Humor, emotie.
1: Ja, fantastisch.
0: Het leukste is altijd de mannen op de hak nemen.
1: Ja, dat is dan wel jammer. Maar het is geweldig leuk.
0: Okay.
1: Ik heb ze al een aantal malen hier in de stad op zien treden. En het is gewoon volop pret.
0: Oké, nou dat begint al goed. Anders nog iets op het programma?
1: Ja, hebben we het Danspaleis. En nou ja, ik weet niet of je dat kent. Maar
0: Voetjes van de Vloer?
1: Dat is een geweldig spektakel. Dat is een Amsterdamse stichting. Dat is dan wel jammer, hè? Zo uit de regio, niet uit de regio, maar die komen op locaties en richten de zaal min of meer in. Nou, dat is bij ons niet meer nodig, want ze zijn al zoveel keer bij ons geweest.
0: Ja.
1: Dat hebben we zelf ook wel in de vingers inmiddels. En ze hebben een waanzinnige goede plaatjesdraaiers die echt heel goed in staat is om de doelgroep te bedienen.
0: Ik voel het tijd worden dat we even gaan noemen waar, wanneer en van hoe laat tot hoe laat.
1: Ah, ik moet opschieten. Dat is de 27e.
0: Ja, september.
1: De zaal gaat open om 12 uur. En we gaan door totdat, tot een uur of vijf.
0: Laveloos onder de tafel liggen. Nee, tot een uur of vijf.
1: Laveloos wordt niemand bij ons.
0: Heel goed.
1: We hebben volledige vergunning, maar er gaat niemand dronken de deur uit.
0: Ja, ik heb gelezen dat het voor kleinkinderen ook heel leuk is. Er komen modellen, spoorbaan en dergelijke. Nou, geweldig. Ik vind het een hele goede tip. Ik wil je hartelijk bedanken, Cor Heukels. We weten nu in ieder geval meer over seniorenvereniging Soos Blauw Huis Schiedam.
1: En iedereen is welkom.
0: Goed idee. Moeten we nog wat betalen?
1: Nee.
0: Yes. Binnenkort feest, 10-jarig jubileum. Dankjewel.

0: Hoort lekker hoor. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Harry Jekkers, ik hou van mij uit 1997. En dit is Wolf, Switching Gears uit 2018.

Vanaf 1 september is in het voormalig CNA-pand in Vlaardingen de bijzondere expositie De Scheidslijn van Rinke Bajma te zien. Nou, zoals je

0: expositie Vredeshalte 26 op de scheidslijn in Vlaardingen. En hier aan tafel Pieter Wapenaar van Pax, ambassade voor Vrede Vlaardingen. Fijn dat je er bent. Welkom hier.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ja, en in september is die Vredeweek al wel. Maar wat heb jij eigenlijk met Pax Vlaardingen?
1: Nou ja, zijdelings heb ik mee te maken. Ik ben eigenlijk, zoals dat heet, werelddiaken in mijn kerkelijke gemeente. En daar hoort ook de vredesactiviteiten bij. En daarin hebben we overleg met andere diakenen uit Vlaardingen. En ook dat gaat ook niet alleen over de protestantse gemeente in Vlaardingen, maar ook samen met de katholieke parochie. En dat is dan de club die dat doet, is MOVZWO. En daar valt ook het vredeswerk onder.
0: Dat is de zakelijke kant of de organisatorische kant. En hoe zit het met je hartje? Wat heb je met de Vredesweek in je hart?
1: Ja,
0: of met
1: nou ja,
0: Pax Christi of Pax Vrede?
1: Ik vind het is altijd een hele worsteling. Want op welk niveau probeer je die vrede aan te vliegen? Doe je dat nou vanuit je eigen omgeving? Dat je zegt, nou kijk, ja, we moeten toch allemaal met elkaar samenleven. En of je nou voor of tegen asiel bent, of voor of tegen kernwapens, of nou, noem het maar even op. Maar we moeten het toch samen zien te rooien met elkaar in de samenleving. En daar ligt een hele belangrijke basis voor vrede, denk ik. Maar natuurlijk heb je ook vrede op grote schaal, waarvan mensen al gauw denken van, ja, wat kan ik er nou eigenlijk aan doen? Want de grote machten die beslissen dat. Maar die zijn denk ik toch ook wel heel gevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt. En, ja.
0: Maar met elkaar in gesprek blijven en klein beginnen,
1: ja, dat
0: lijkt me een super idee alvast.
1: Ja.
0: Nou is er binnenkort een tentoonstelling, ik noem hem al, expositie Vredeshalte 26. Wat is daar de voorgeschiedenis van? Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ik meen dat dat begonnen is in 2017 of 2018. Toen heeft Han Rijmakers een aantal kunstenaars om zich heen verzameld. Veel mensen met een vluchtelingenachtergrond. En toen was er een leeg winkelpand, het voormalig V&D-pand in Vlaardingen. En ja, dat stond leeg en hij heeft het voor elkaar gekregen dat daar geëxposeerd kon worden wat er door kunstenaars, Vlaardingse kunstenaars, gemaakt was.
0: En dat heeft zich al een paar jaar herhaald in verschillende locaties.
1: Ja, dat heeft zich een paar jaar herhaald. Er kwam ook steeds weer nieuw werk bij. En op een gegeven ogenblik werd ik erbij gesleept. Want ik moest het dan het vervoer regelen. En op een gegeven ogenblik was er een probleem met de opslag van die schilderijen. Want het waren flinke doeken, sommige wel 2 bij 2 meter. En het was aardig, die collectie was aardig gegroeid. En ja, toen konden ze tijdelijk terecht in het kerkcentrum Holy. Maar ja, nu gaan we in de protestantse wijk, in de protestantse gemeente in Vlaardingen, gaan we wijken samenvoegen. En het kerkcentrum is niet meer van onze wijkgemeente. Dus,
0: maar zijn er ook schilderijen verkocht intussen? Of
1: ja,
0: elders een plekje gevonden?
1: Er is een expositie geweest in het kerkcentrum zelf. Daar heeft al het werk toen gehangen. En toen is er een catalogus gemaakt, om het zo maar te zeggen. En toen konden particulieren en verenigingen, kerken, die konden naar een werk kopen voor een symbolisch bedrag. Dat lag ergens tussen de 100 en de 400 euro, al naar gelang de grootte. En dat heeft aardig wat opgebracht. Dus,
0: maar er zijn er nog over?
1: Er zijn er zeker nog over, een stuk of 7, 8. En ja, die willen we toch weer laten zien, omdat ze een grote zeggingskracht hebben. En ook gewoon laten zien over welke veerkracht vluchtelingen beschikken als ze eenmaal de kans krijgen om zichzelf in onze samenleving te ontplooien.
0: Mooi gezegd. Ja. En dat is nu in het oude CNA-pand. Daar is nou die expositie.
1: Ja.
0: Dat heet de scheidslijn. Wanneer is die expositie? Wanneer kunnen we daar naartoe?
1: Ik meen dat het streven is om eigenlijk is die, geloof ik, nu al ingericht. Iedereen kan het zien, want we leunen eigenlijk op de expositie van Rinke Baima. En die heeft kunstenaars uitgenodigd om in die ruimte ook met hem te exposeren.
0: En van hem is het werk ook zeker de moeite waard.
1: Zeker, dus absoluut. En ook het initiatief heeft alweer veel opgeleverd aan ander werk. En daar staat het nu. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog niet geweest. tenminste, nog niet in de ingerichte fase. Maar het is een hele grote ruimte. En ja, daar komt dat werk gewoon heel goed tot zijn recht. Omdat het zo enorm is. Eigenlijk.
0: Ik heb Rinke wel eens gesproken daarover. Ja. Hij zei het is inspirerend voor de vrede. Kleurrijk, maar wel ook vaak groots. Nou, het klinkt alsof het zeer de moeite waard is.
1: Ja, absoluut. De
0: opbrengst, wat doen jullie daarmee?
1: En nu is het wereldwijd eigenlijk het werk voor... Nou, vooral kinderen, want die zijn toch vaak het slachtoffer van oorlogsgeweld.
0: Nou, prachtig.
1: En voor €100 ben je eigenaar van een historisch werk, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ik zou zeggen, op naar die expositie. Expositie Vredeshalte 26 in Vlaardingen. Ja. Dankjewel, Pieter Wapenaar, voor van Pax Vlaardingen.
1: Ja.
0: En mooie tip van je. Dankjewel.

Je hoort dus juist The Weeknd met Out of Time uit 2022. En daarvoor Robert Palmer met Riptide, 1986. En daarmee komen we aan het einde van de late avondshow van maandag 14 september. Morgen dan zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio met andere onderwerpen en ook weer andere muziek. Maar wel de relaxe muziek die je van ons gewend bent. Like en deel ons op Facebook. En mocht heb je een uitzending gemist, kijk op www.lateavond.nl. Dan kun je alle uitzendingen nog terugvinden. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Een goede wacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel. Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.